stroomt je over, je voelt het niet. We zitten met de spaarpot van

dus kijk nog eens de lijnen nader van. Zit het er pas net op of al veel te lang?

couldn't get me out of your head from a

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
2: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
1: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
1: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. De tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
2: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
1: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n half uur. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond, dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte, bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
3: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4e Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
2: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n half uur. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond, dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte, bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Silly dreams.
1: Dit is Urgent FM.

You've lost it. Kidnap softens as planned.

Mm-hmm.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

grandmother speaks. Awaken and hearken, where evil creeps.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, ik wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

可以赶走。

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
3: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
2: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
4: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
2: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
5: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië. Want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie. Want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
2: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari. Vandaag gaan we het hebben over tennis en daar hebben we afdoende redenen voor. Roland Garros 2026 verloopt historisch onvoorspelbaar door de vroege uitschakeling van nagenoeg alle favorieten. Alcaraz deed al niet mee. Cerundolo stunt tegen Jannik Sinner. Djokovic is ook uitgeschakeld. En ten tweede is er een hele leuke tentoonstelling die nu loopt in de kunsthal Gent van kunstenaar Assad Raza. In de kunsthal wordt het omgetoverd tot een tennisveld. Assad Raza staat bekend om zijn werk dat kunst beschouwt als een metabolisch actieve ontmoeting binnen en buiten de tentoonstellingsruimte. Al daarheen, de tentoonstelling loopt nog tot 30 augustus. En nu luisteren naar Tennis, de song van de gelijknamige plaat van Chris Rea.

Do you like tennis? Ook Elena Rybakina is al naar huis. Dus de titel ligt wagenwijd open voor Arina Sabalenka. En in België rekenen we allemaal op Rafael Collignon. En nu gaan we luisteren naar de elektronische artiest Requisite. Also with each other.

Can met Vitamin C. En nu gaan we luisteren naar een andere band uit de 70s. The Third Barrel from New York City. 5 years ahead of my time.

En we blijven in de 70s. Lijkt tapijtparel wel. Dit is de band van Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton. Dit is Cream at Anyone for

0: Finger writes, and having writ, moves on.
1: Dat was Dorothy Ashby met The Moving Finger. Dames en heren, jongens en meisjes, dank u wel om te luisteren. We hadden het vandaag over tennis. Ik speel het zelf niet, maar ik vind het een mooie sport. I hope everybody enjoyed this one. En we eindigen met nog een klein streepje. Boards of Canada.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, studeren de mensen, automensen, werken de mensen, fietsen de mensen en de mensen op het tapijtje. Warm hartelijk welkom. Vanavond rolt Tapijtparel opnieuw tapijtje voor je uit op Urgent FM. Vol muziek die reist, schuurt, troost en onverwacht openbloeit. Een verzameling 70's klanken voor wie graag verdwaalt en onderweg iets moois wil tegenkomen. Ik ben Stefan Jaartoe Dansen. Welkom bij Tapijtparel.

0: automatic of them.
1: Yeah, it's until 10 o'clock. Here's the news.

solutions. Voor alles is een oplossing. Dexter Wansel uit 78. En nu een beetje dub die zweeft, echo's die blijven hangen. Laat de bassen werk maar doen. Hier is Lee Perry met Fly Away.

Stop Seiko Arvan, de Estlandse Valley, Jonas. En nu tijd voor een beetje ritme. Zonnig, een zonnige groove, liever zonder grenzen. Hier zijn de Afrikaanse Shockstars met Samala Bibi. MUZIEK

horen van Aiko Yano. Komt van op de plaat Tokyo Music. Welgekende cover. En misschien is het nu wel tijd voor een stukje melancholie van dichtbij. Wim de Kranen met het breekbare, eerlijke Mensen van 18.

mensen van 18. Win de kranen. Een tijd voor iets losser, funky. In een groove met een glimlach en een knipoog van West Phillips. I'm just a sucker.

En we gaan nog even door. L. Hudson. How do you do?

slip the jacket.

How Do You Do? And I Love You Too van Al Hudson. We smaten er nog zo eentje tegenaan. Jepla. Dit is Tommy Mandel.

Love Me van Tommy Mandel. En we hebben nog een tiental minuutjes om te landen. Dit is Antonio Infantino.

Lieve vrienden, dank u wel om dit tapijtje met mij te bedansen. Volgende week hebben we opnieuw bezoek van niemand minder dan Ferre. Het zal een beetje disco getinte uitzending worden, denk ik. Wees welkom. En we gaan eruit met een heerlijke plaat van Codona en Colin Walcott. Like that of sky. Lieve vrienden, scheef ik hou van je hoek af. Tot volgende.

0: Goeie avond, allerliefste Boogieville Radio luisteraars. Vanavond heb ik toch wel een extra speciale aflevering voor jullie. Ik heb in mijn living, maar toch wel de zanger van een van mijn lievelingsbands, een uur lang een interview opgenomen. Het is met een plaatje op de achtergrond. Het is misschien niet live in de studio, maar het voelt toch wel heel thuiselijk. Het is met Joris, Vallei je hond. Ik persoonlijk heb ongeveer een jaar geleden ontdekt of zo, door eens een nummertje te horen, maar toen was ik gewoon zo van, ah ja, oké, ik denk dat het toen heroïnewiet was, maar niet echt zo hard bij stilgestaan. En dan toch een paar maanden geleden had ik dan hun volledige album geluisterd en ik was zo van, waarom heb ik dit niet als eerste gewoon volledig geluisterd? Want het is zo leuk. Het is voor op te dansen, het is voor mee te zingen, het is gewoon echt die good vibes, die good feels. Het is gewoon echt. Het interview begint eigenlijk een beetje in het midden van de zin, want deze man was aan het praten en ik was oké, ik ga moeten beginnen opnemen, nu, hier, op dit moment. Een kleine kadrering. Lui je hond is begonnen in 1998 en is gestopt in 2007. Ik hoop dat jullie genieten van dit interview.
1: Ik heb positieve reacties op, soms. Want het was eigenlijk een kwestie van financiën. Er waren ook niet zulke hele positieve reacties op, soms. Want... Want het was eigenlijk een kwestie van financiën. Geld was niet genoeg.
0: Ja?
1: Ja, dat is wel lastig. En we hadden allemaal, niet allemaal, maar sommige mensen hadden kinderen. En er ging zo even veel tijd in zitten. En ik was ook aan het tatoeëren geslagen. Iedereen moest er gewoon bij werken. En dat maakt het gewoon wel lastig natuurlijk. Dus gewoon daar echt bij. En dan probeer je door te breken en dat lukt dan een beetje. En je gaat dan op Lowland spelen en dan denk je van, nou, nu zijn we er toch al bijna. En dan sta je de week later toch weer in een kleine zaaltje te spelen. En denk je, nu staan we gewoon toch wel weer voor misschien 500 man te spelen. En wat dan voor zo'n zaaltje best wel heel goed was, want bij wijze van spreken de band die je de week ervoor speelde, dat er misschien 200 man of zo. Maar ja, 500 man, daar kun je natuurlijk niet van leven.
0: Nee.
1: Dus toen moest ik weer een nieuw album gaan schrijven. En dan moet je dan weer inspiratie voor zien te vinden. Maar ja, dat komt niet vanzelf. Dan moet je voor in een bepaalde flow zitten. En als je dan stressen slaat en voelt en druk voelt van ik moet nu gewoon een liedje schrijven, ja, dat gaat niet. Dus dat zou betekenen dat je daar ook weer echt de tijd voor moet nemen. Het kan zomaar zijn dat je dan weer een jaar of twee jaar verder bent. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van, misschien moeten we er gewoon mee ophouden. Het was leuk geweest. Laten we nu maar stoppen. In plaats van dat je misschien iets maakt dat dan niet zo goed is of zo. Alleen, ze kregen best wel kritiek van mensen. Vonden het maar raar. Ja, maar gaat toch niet om geld verdienen in de muziek, bla bla bla. En, nou ja, niet alleen, maar het is natuurlijk wel fijn als je niet 80 uur per week aan het knallen bent de hele tijd. En dan ook nog een keer financieel best wel aan het struggelen bent. Dus ja, vandaar dat we toen dachten van, volgens mij moeten we er gewoon mee ophouden. Dan gaan we nog twee leuke afscheidsconcerten doen in onze stad van oorsprong, Leeuwarden. En dan is het gewoon mooi.
0: Het was niet lastig om te stoppen. Als je net zo zei, echt wel even met iets bezig. En dan is dat dan vooral die publieke, heb dan je hart gestoken in de muziek. Is dat niet zo lastig om te stoppen?
1: Nou, wat ik het lastigste vond was wel dat ik liedjes schreef en liedzanger was. Dus omdat ik eigenlijk een beetje degene was die daarmee kwam. Dus van jongens, ik trek het eigenlijk niet meer zo. Ik zit er toch wel aan te denken om misschien ermee te stoppen. En, omdat ik, ik kon niet zonder mij verder. Dat is niet arrogant bedoeld, maar ja. Dus als je de liedjes schrijft in de liedzanger binnen, wordt het wel lastig natuurlijk als je dan stopt. Dus dat betekende ook dat die andere jongens er geen band meer hadden. En dat vond ik het lastigste. Dat vond ik heel moeilijk. Als ik slaggitarist was geweest, was dat makkelijk geweest. Dat ik gewoon zei, jongens, ik trek het niet meer. Maar ga lekker je ding doen. Zoek een andere gitarist. En ja, doe lekker je ding. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Dus en er waren twee jongens die het denk ik nog wat lastiger vonden dan de drie anderen. Die hadden ook bijvoorbeeld geen kinderen, dus dat scheelt ook. Voor hun was het makkelijker om elk weekend weer weg te gaan en daar gewoon lekker mee bezig te zijn. En ja, op dat moment was ik eigenlijk alleen maar opgelucht. Want het was gewoon best wel zwaar ook. En ik liep al echt, ik noemde altijd het een jong leren met te veel ballen in de lucht te houden. Op een gegeven moment ging ik ook fouten maken. En dan reed ik naar een plek toe dat ik dacht dat we moesten optreden. En zat ik gewoon naar de verkeerde plek.
2: Oei.
1: Ja. Oei. Oei. Dat is niet goed. Dus toen dacht ik, nou ja, oei, dat is wel een teken aan de wand. Af en toe bijna de vangrail inrijden. Dat je niet meer wakker kan blijven.
2: Oei.
1: Dus ja. En toen dacht ik van, nou ja, toen ben ik gestopt. Ik zat ook echt wel een beetje in een burn-out. En mijn huwelijk was naar de knoppen aan het gaan. Of was al naar de knoppen. En toen dacht ik, nou, dit moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon focussen om niet op tatoeëren. En voor mijn kinderen zorgen. En toen viel er eigenlijk best wel een last van mijn schouders af. Dus in eerste instantie was het heel lekker. Om niet meer elk weekend weg te hoeven. Gewoon ook eens naar een feestje zelf kunnen. Sociale contacten kan onderhouden. Ja. Niet meer om 5 uur, nou eerst een dag te werken. En dan smiddags of eind van de middag, begin van de avond, snel iets onderweg op, in je auto en naar binnen proppen. Aan het 9 uur aankomen in een zaaltje, soundchecken. Nog een uur wachten. 1,5 uur optreden. Weer 1,5 uur wachten voordat je de boel leeg kan trekken. Uur bezig om alles in die bus te douwen. En dan vervolgens weer 2, 3 uur naar terug moeten rijden s'nachts.
2: Dat is
1: heftig. Ja, en dat. Nou ja, we traden soms wel drie keer op in een week of zo.
2: Amai. En zo weinig betaald dan?
1: Ja, dat was niet geen goud, geen vetpot, nee. Ik weet niet meer zo goed wat onze gages waren, hoor. Een paar duizend euro of zo had je, hoor.
2: Maar ja, moet natuurlijk ook iedereen betalen dan.
1: Ja, daar staat niks voor, joh. Ja. Al je onkosten en hadden ook geen rodies en zo. We moesten echt onder elkaar verdelen en waren met 6 man. Dus we hielden er wel iets aan over. Het was gewoon een beetje een extraatje. En ik bedoel, ik wil helemaal niet blasé doen over geld. Maar nee, daar kon je niet de rekeningen niet mee betalen.
2: Nee.
1: En dan kwam er wel iets binnen af en toe met Van Buma, maar dat stelde ook niet zoveel voor. Ik denk dat je als je in Nederland gewoon jezelf wil bedruipen financieel, dan moet je toch wel minstens elk concert voor minstens 1,000 man staan. Om het even in bezoekersaantallen uit te drukken. Je had gewoon de mensen die het, de bands die het konden, waren de bands als Anouk. En je had toen het uit Kane, dat is een hele grote band. En Bluff en Ilse de Lange. Waar we trouwens nog mee hebben opgetreden in het voorprogramma. Dat is ook wel leuk om over te vertellen misschien. Maar ja, die bands konden er goed van leven. En de rest, de sub, we zaten ze in de subtop. En dan is het gewoon lekker hobbyën.
2: Het is toch wel leuk om zo even in een niche te zitten en je speciaal te voelen.
1: Ja.
2: Of niet?
1: Nou, ik wilde wel doorbreken. Ik wilde wel het grote publiek pakken, ja.
2: Ja.
1: Omdat het uiteindelijk gewoon nog meer vrijheid geeft om je muziek te maken. Ook meer druk natuurlijk. Maar je hebt wel meer middelen om en tijd om echt in je muziek te duiken. En te kunnen zeggen van, nou, we gaan nu eens even een halfjaartje mijn focus op nieuwe liedjes schrijven. En dat liep ik niet gewoon te doen in de keukentafel, s'avonds als de kinderen op bed lagen. Van nou, dan moest ik, ging ik gewoon echt standaard, ging ik gewoon echt zitten, want ik moest dan liedjes afmaken. En dan zat ik met mijn gitaar aan de keukentafel. Nou, probeer maar een coupletje te bedenken.
2: Mm. Ja, dat is moeilijk.
1: Ja. Ja, dat vond ik echt lastig. Sowieso liedjes afmaken is lastig. Hè. In het begin is vaak inspiratie. Zit je onder de douche te zingen of zo. Echt letterlijk onder de douche bedenk je soms dingen. Of ik althans. Komt er iets binnen en denk ik, ja, dat is een catchy zin. Dat wordt het refrein. Nou, dan weet je misschien 1 couplet. En dan moest ik nog 3 coupletten bedenken. Dat vond ik altijd heel lastig. En ik schreef de liedjes wat dat betreft ook alleen. Ik was geen co-writer bij of zo, weet je wel. We hebben geprobeerd met de band, hoor. Dan gingen we met z'n allen zitten. Je zei, jongens, ik heb geen idee. Ik moet nog een couplet voor dat nummer. Maar ik kom er gewoon niet uit. Ik zit al fucking drie dagen te stinnen op die tekst. Oké, nou, gaan we wel even zitten met z'n allen. Dan gingen we maar van een wegrestaurant, vlak bij de oeverruimte. Gingen we dan zitten. En oké, laten we eens even proberen. En dat je al na 5 minuten denkt, nee, dit gaat dan dus ook niet worden. Laten we maar kroketten gaan eten. Godverdomme.
2: Ja. Maar je hebt die jongens dan toch ook al een keer veel gezien.
1: Keer zeker.
2: Je hebt tijd met hen gespendeerd.
1: Ja.
2: En dan opeens niet meer.
1: Oh zo, ja. Ja, klopt. We liepen sowieso niet deur bij elkaar plat, maar inderdaad. Ja, in het begin, met de nieuwe groep, de nieuwe bezetting. Vanaf 2002 misschien. 2002, 2003. Enfin, rond de tijd van de eerste plaat. Gingen we twee keer per week oefenen. Volle dagen.
2: Oeh.
1: Zo'n woensdag en een donderdag of zo. En dan bleef ik daar ook slapen. Want ik woonde als enige in Amsterdam. En de rest in Friesland en Groningen. Ja, en deden we gewoon 2 volle dagen oefenen. Want we wilden echt gewoon die sound goed voor elkaar krijgen. En natuurlijk genoeg liedjes hebben voor een album. Ja. En toen dus 2 albums gemaakt. De tweede vonden we wel het beste, denk ik ook. Omdat we toen echt die tijd namen om die sound helemaal uit te werken. Het ding met reggae is eigenlijk dat het... Wat reggae zo lekker maakt, is dat het een doorlopende groove is eigenlijk. Hè? En de rhythm is gewoon... Het gaat eigenlijk om de rhythm. En dan zingen ze dan overheen. Maar ik schreef toch wat meer popliedjes. Met een... Verschillende akkoordenschema's. Het lastige daarvan is dat je dus al snel uit die reggae feel gaat. Omdat je akkoordenwisselingen krijgt. En om toch de boel dansbaar te houden en de rhythm gaande te houden. Moesten we echt studeren van hoe gaan we dat dan doen. En daar zijn we denk ik wel goed in geslaagd bij de tweede plaat.
2: Ja, dat is wel echt een dans. Ik vind het echt leuk om op te dansen.
1: Ja,
2: toch wel.
1: Ja, dat vind ik leuk om te horen.
2: Toch?
1: Ja.
2: Meezingen,
1: ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Echt wel.
1: Lekker Nederlands.
2: Ik ken oprecht bijna elk liedje van buiten. Oprecht.
1: Ja, grappig om te horen. Ik hoor het wel vaker dat mensen nog steeds wel naar muziek luisteren. En dat vind ik altijd leuk om te horen. En ik verwacht dat helemaal niet. Want ja, we waren wel een beetje bekend in die tijd, maar... Het is natuurlijk niet dat we gouden platen hebben gemaakt of zo, of dat we in... top 100 lijstjes staan. Maar het blijft wel een beetje leven. Ook bij de jongere generatie. Ja, daar ben ik wel trots op. Vind ik leuk.
2: Maakt ook niet uit dat niet een lijst heeft staan of geen gouden plaat. Like, mij raakt het en mijn vriendinnen raakt het ook. En ik denk dat veel andere mensen ook heeft geraakt.
1: Mm-hmm. Ik denk het ook. Ik kreeg er wel feedback over dat mensen de teksten mooi vonden of zich konden inleven of er iets steun aan hadden gehad. En dat is altijd mooi om te horen. Maar ook het belangrijkste was eigenlijk gewoon feestje bouwen.
2: Dat is mooi.
1: Ja, want die teksten zijn dan misschien best wel een beetje verdrietig of zo. Of ging vaak over liefdesverdriet en toestandjes. Maar uiteindelijk... was het wel relativerend ook. Het was niet zwaar of zo. Het was niet huili-huili. Maar meer gewoon wel met een knipoog. En wat sarcasme misschien ook in de teksten. Maar ook wel, denk ik, herkenbaar voor veel mensen. Ja, wees verdomme lief voor me. Bijvoorbeeld, vind ik wel een leuk ook. Dat je echt kan denken van, ja... Fuck it, wees nou eens aardig voor me dan. Ik doe van alles voor je, maar je bent nog steeds niet aardig voor me.
2: Heb je er dingen door kunnen verwerken zelf?
1: Ja, zeker. Knoppie. Dat is wel echt een liefdesliedje. Dat was wel door een break-up ook. En dan weet je ook nog wel zelfs waar je die geschreven hebt... en hoe die een beetje ontstaan is. Dat kan je dan allemaal nog wel terughalen ook. En dat je hem voor het eerst ging spelen. Maar zo'n liedje heeft dan echt een ontwikkeling van een paar jaar. Want die schreef ik dan in... Misschien in, volgens mij eind 90 had ik die al geschreven. En pas in 2003 hebben we die dan opgenomen.
2: Hmm.
1: Dus die leeft dan wat mee. En dan denk je toch van, nou, dat liedje blijft wel staan. En dat is wel prettig van veel liedjes schrijven en hebben. En daar de tijd voor hebben ook om te blijven spelen en uit te arrangeren. En dan kijk je welke goed blijft. En sommige niet, die vallen dan af, ook live. Dat is ook een heel ander verhaal, de plaat en live. Er zijn dingen op de plaat die we nooit live meer speelden, omdat ze gewoon niet werkten.
0: Mm.
1: En andersom. Dus dat komt, ja, nogal specifiek hoe dat dan gaat. Waar was ik? Knopje liefdesliedje verwerken. Oh ja, verwerken van dingen. Ja, zeker. Een beetje therapietje, ja.
2: Je hebt daar zeker ook wel leuke plekken gebracht. Zotte zalen.
1: Ja, zeker. Heel veel dingen gedaan. TV,

0: je in die programma's gaat spelen die dan ook echt goed beluisterd werden. Edwin Evers was bijvoorbeeld een van de grootste DJ's in Nederland. Ja, daar sta je dan gewoon 's ochtends in de studio te spelen. Voor toch wel, ik denk dat die man wel, ja, ik wil niet overdrijven, maar ik weet niet, zo'n miljoen luisteraars had of zo.
1: Oh my god, meer dan dit alles.
0: Ja, weet ik niet. Misschien gaat hij ook helemaal los. Maar ja, en festivals. Festivals gedaan. Behalve Pinkpop, die wilde ons niet, geloof ik.
1: Oh.
0: Maar ik wilde Pinkpop niet, dus dat scheelt.
1: Pak je lief?
0: Ja, nou, het was gewoon, ik vond dat niet, gewoon niet zo'n leuk festival. Op een of andere manier. Die bands, was het nou al best wel middle of the road of zo. Veel hele bekende grote acts. Zo hoefden wij niet zo nodig. Hoefde ik niet zo nodig te staan. Maar wel leuke dingen als Lowlands en Zwarte Cross was een hele grote op een gegeven moment.
1: Ja. Sorry, plaatje omdraaien.
0: Plaatje omdraaien, ja. Lekker plaatje.
1: En je tatoeëerde wel al voordat je met Leuwe Hond bent begonnen.
0: Beetje gelijktijdig. Was een beetje, toen ik klaar was met de academie in, oh, ik moet niet liegen. Wanneer was dat? 97, 98, ja. Toen viel ik een beetje in zo'n post-kunstacademie zwart gat. Want heb je nou wel een leuke diploma, wat ga je dan doen? Moet je geld proberen te verdienen met je tekeningen of whatever. En toen had ik heel veel tijd om ook gitaar te spelen. Vond ik leuk. Ik heb op een gegeven moment gewoon een gitaar gepakt en met mijn eigen liedjes gaan schrijven.
1: Heb je nooit noten geleerd?
0: Nee.
1: Nee? Gewoon zo?
0: Ja, maar dat is gewoon akkoordjes. Hè? Dat, van een beetje van de gitarist dan. En daarvoor zat ik ook in een ska-band. En die, ik weet nog dat ik met die gitarist vroeg, mag ik eens even een beetje op je gitaar? En ik had vroeger wel eens wat gitaar gespeeld, maar dat was meer metal. Dat zijn power chords. Dat schuif je gewoon over over je hals heen. Met een dikke distortion, dus dat klinkt wel lekker. Maar dat was niet zo heel ingewikkeld. Gewoon, vooral met reggae speel je allemaal barré-akkoorden. En die zijn niet zo moeilijk. En dan kan je al heel snel gewoon liedjes zelf schrijven. Dus dat deed ik, zat ik gewoon uren. Want ja, ik had geen werk. Ik wist niet wat ik met mijn tijd moest doen. Dus ik urenlang liedjes te schrijven. En, maar nooit goed geweest in andermans liedjes uitpuzzelen, pluizen. Eentje, Sam Cooke, heb ik ooit. Weet ook weer die bekende hit?
1: Dat weet ik niet.
0: Don't Know Much About History of zo. Die heb ik toen een keer uitgezocht, geloof ik. Dat is voor me de enige. Dus gewoon mijn eigen liedjes bedenken, tekstjes schrijven. Of wat er allemaal niet goed ging. Ja, maar ook leuke liedjes, gewoon grappige liedjes. Aan de kant, over haast, dat je altijd haast hebt. De Bonds gekregen was een oud liedje. Van alles komt voorbij. Oh ja, en over de Ilse Lange. Ilse Lange is wel een grote hulp geweest voor ons. En wij speelden aan het begin ook nog country. Het was allemaal akoestisch begonnen. Speelden we gewoon buiten met wat emmertjes en trommeltjes. En
1: hippie drumcirkel.
0: Ja. En het was heel leuk. We zaten lekker in het park te spelen. En op een gegeven moment gingen we dan, onze oefenruimte werd de kroeg. Vroeger liepen we gewoon met onze spullen naar de kroeg. En zeiden van, hey, vind je het goed als we hier even komen spelen? Even lekker muziek maken. Ja, zo goed. Gaan we zitten. En dan gingen we gewoon, zo zijn we eigenlijk vanaf het begin af aan eigenlijk een live bandje geweest. En dat geeft wel veel ervaring. En je ziet wat goed werkt, welk liedje wel werkt en welk liedje niet werkt. En je gaat natuurlijk leren met het publiek omgaan. En we kregen dan gratis bier. Dat was natuurlijk ook wel prettig. Nou, dan zaten we gewoon anderhalf uurtje lekker te spelen. En dan gingen we nog even aan de bar hangen en dan was het weer naar huis. Dat was eigenlijk heel leuk. Of soms bij vrienden thuis spelen. Werden we ook uitgenodigd. Van, oh, kom maar even vanavond bij ons spelen. Vinden we wel leuk. Nou, is goed. Een jointje erbij. En zo is het eigenlijk begonnen, zo heel relaxed. Maar goed, toen kwam, omdat we speelden dus ook country. En dat was dan Engelstalig en de reggae en ska was Nederlandstalig. En dat was een beetje een gek mixje, maar dat werkte wel. En toen kwam Ilse de Lange naar Leeuwarden. En Ilse de Lange was net doorgebroken met de eerste plaat. Die heette World of Hurt, als ik het goed heb. En ik had zoiets van, oh ja, country vet. Daar wil ik dan wel een duet mee gaan zingen. Alsof zij dat zou willen of zo. Maar dat lijkt nou weer zo.

0: in mijn kop.
1: Oh ja.
0: En ik had er nog nooit, niet eens ooit gehoord of zo, hè? Ik had er nooit zien optreden of zo, maar ik had erover gehoord. Van Ilse Langehaard ken je niet, ja, ze is een nieuwe countryzanger, dat is fucking goed. Ik zei, oké, nou, dan wil ik dan wel een couplet of een nummer mee zingen, een duet. En toen kwam ze naar Leeuwarden toe en zei, oké, boys, we moeten vanmiddag even 3 liedjes opnemen op een bandje. En dan kan ik die aan haar geven en dan ga ik vragen of ze een duet wil doen.
2: Ja.
0: Dus wij met die percussionist en de gitarist en de bassist, waren we even een beetje afgeslankte versie, die jongens die tijd hadden, zijn we bij die vriend, bij de percussionist in zijn woonkamer gaan zitten. En toen hebben we met 1 microfoon, hadden we opgehangen, hebben we gewoon 3 nummers opgenomen. Een beetje afgemixt met 4 sporen dekkie. En de volgende dag, of nee, diezelfde avond, naar de concert gegaan. En ik ken de jongens die daar programmering deden. Ik zei, kan ik misschien bij haar de bandje erop in de pauze? Zo, ik zal even checken voor je of dat kan. Ja, dat was geen probleem. Dus nou, op een gegeven moment staat pauze. Dus ik zo de stoute schoenen aangetrokken. En zo, hallo Ilse, ja, ik wil je een cadeautje geven. Bandje, zo, was een beetje verlegen. Maar ik vergat helemaal te vragen van, of te zeggen van wat eigenlijk omging. Of ik durfde het niet. Zo van, wil je misschien een duet met me zingen? En dus nou, oh, hartstikke leuk. Vond ze het helemaal leuk, helemaal geweldig. Nou, oké, okay, nou, veel plezier nog vanavond. En toen ging ik s'avonds werken in de discotheek. En toen kwam ik, en dat is laat thuis, dus ik lag in mijn nest. En toen hadden we nog zo'n ouderwetse antwoordapparaat, weet je, met zo'n bandje, zo piep. En ik lag boven in mijn bed en ik hoorde beneden een vrouwenstem. En ik had geen vriendin en het was niet mijn moeder. Toen dacht ik, hey, wacht even. Wie is dit? Dan zie ik naar beneden met mijn brakke hoofd. En ik zet zo play. En was Ilse de Lange die vanuit de taxi, vanuit de auto belde. Terwijl ze naar een concert aan het rijden was. Had ze net een cassettebandje gedraaid. En zette nog allemaal van die cassettedekjes in de auto's toen de tijd. En vond ze helemaal te gek. Of wij voorprogramma wilden komen doen. Toen dacht ik, wauw, dat is wel te gek. Want zij deed gewoon al het clubs en theaters en fucking grote zalen. En nou ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dus ik gelijk natuurlijk jongens bellen. Ja, echt, dat is helemaal te gek, man. Bah. Nou, dat hebben we natuurlijk dan ook gedaan. Het hebben we al, volgens mij wel een jaar een beetje met haar rondgereisd. In Nederland rijden natuurlijk altijd gewoon s'avonds weer braaf terug naar huis. Maar ja, ze deed die tour en zijn wij, hebben denk ik al een concert of 20 met haar gedaan of zo.
2: Oh, leuk.
0: Ja, dan sta je in dikke met zoveel mensen. Dus dat krijg je natuurlijk ook wel een bekendheid door. Ja, dat is een goede tijd. Dus, was heel lief van haar. En ze was echt fantastisch, want ze kondigde ons dan ook echt aan. Altijd, voordat we begonnen. Had ze ook niet hoeven doen natuurlijk. En het feit dat ze best wel veel werk aan ons hadden. Want meestal is het voorprogramma gewoon één kanaaltje of zo. Een gitaartje en zang. Maar bij ons was het best wel een gedoe nog, om het allemaal te doen qua sound. Dus ja, te gek. Goeie tijden. Maar dat was nog in de oude bezetting. En dus nog een mix met country. En toen, omdat, maar dat wat ook wel interessant is, misschien, is dat omdat we dus toen op grote podia gingen spelen en waar altijd akoestisch, wilde ik een diepere sound hebben. Ik dacht van ja, het is wel leuk dat akoestische. En die emmertjes waar die dan die percussionist op zat te rammen, maar ik wilde vooral mijn reggae wil ik gewoon de diepte in gaan. Boah, zo'n massive sound. En toen dacht ik, ja, we moeten toch een drummer hebben. En echt meer voor die reggae gaan kiezen. En ja, toen kwam er een drummer bij en een toetsenist. En dan begon het langzaam te veranderen, de sound. Het werd meer voor grotere live shows. Minder intiem, maar gewoon vettere sound. Meer de dub influence ook erbij. Dus ja.
2: En
0: van
2: waar
0: leu je
2: hond?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk omdat een vriend van mij, toen we net begonnen, was ik mee op vakantie, op liftvakantie. En ik had een tapeje bij me, ik zat heel veel dingen terug te luisteren. Vond ik altijd heel leuk, ook demotjes. En hij luisterde dat zo, dat is wel leuk. Dat is een beetje Lazy Dog, man. Ik zei, oh ja, Lazy Dog. Dat kwam bij hem boven. Toen dacht ik, oké, maar ja, we zijn ook Nederlandstalig, dus dan doen we gewoon lui hond. En dat is gewoon blijven hangen. Ik was zelf eigenlijk nooit zo heel erg fan van die naam.
2: Nee? Ik vind het echt een goeie, Leon. Ja, echt een goeie.
0: Ja, ja, nee, het was nooit echt. Ik dacht van, wauw, wat een vette naam of zo. Maar ja, dat was ontstaan. En dat heb je dan, ja, als je op een gegeven moment die naam hebt, dan ga je dat ook niet meer veranderen natuurlijk. Maar nee, hij deed het ook wel goed hoor, de naam. Mensen onthouden het goed. Het is een beetje een... hoe noem je dat? Een geuzennaam. Het is iets negatiefs eigenlijk. Maar dat ga je dan juist dragen als zijn er van fuck it. Terwijl we natuurlijk allemaal niet lui waren. Maar het was hartstikke hard werken. Dus, wat dat betreft klopte de naam ook niet helemaal. We deden wel echt ons best. We liepen niet de kantjes eraf.
2: Niet de diva gaan uithangen.
0: Nee. Dat zou ik niet doen.
2: Maar heb je nooit echt zoals de rockstar gevoeld?
0: Jawel. Nou, ja, als je dan Lowlands staat te spelen en je speelt die hele tent aan gort. En iedereen loopt vanaf het begin af aan al lui hond te schreeuwen. Dat is toch wel gek hoor. Dan sta je op zo'n podium, sta je allemaal, we bouwden zelf ook op. Dus dan moet je het podium, je sleep je versterker het podium op. En stem je gitaar wat. En zo ben je altijd dat voorbereiden op de show. Vlak voordat je gaat beginnen eigenlijk. Dat is altijd heel spannend. En en toen ik stond en zat op het podium wat te kloten met mijn gitaar versterken. En toen begonnen ze al te schreeuwen de hele tent. Lui hond, lui hond. En duizenden mensen. Toen, wat? Ik had gezien, wat de fuck is dit, joh? Wat is hier aan de hand?
2: Het is toch helemaal crazy?
0: Ja, dat vond ik ook, ja. Ik denk, nou jongens, ik weet niet, maar wat is hier aan de hand dan? Van waar dit? En toen speel je dan. Klap, de hele tent gewoon bam. Met de jeugd vertegenwoordig deed ook mee, dus het dak ging er echt zo vet af. En dan zie je al die mensen, die tent is al vol, maar dan kijk je daar buiten en dan staan ook nog gewoon een zee van mensen die er niet in kunnen meer. Het was niet de grootste tent, het was een kleinere tent, maar dat was juist heel leuk. En toen hebben we ook, ze verkochten toen ook cd's van alle bands die speelden. Dat was een platenzaak, van Amsterdamse platenzaak. Die stond ook daar met een stand en een bakfiets reden er rond. En toen hebben we ook echt de meeste cd's verkocht toen. Dat is ook wel nice.
2: Heb je veel cd's verkocht?
0: Ik weet het niet. Ik denk, ja, redelijk, maar... Dat is ook een beetje al in de tijd van downloaden.
2: Oh ja.
0: En heel veel jongeren die dan niet zoveel geld hadden, die zeiden ook dan... Oh ja, ik heb vandaag of gisteren of vorige week of whatever... Jullie je muziek gedownload. Oké, thanks, I guess. Maar ze bedoelden het heel lief. Zo van, ja, dat vind ik gewoon te gekke muziek. En het geld ging denk ik op aan kaartje en een t-shirt dan hoop ik maar.
2: Ja. En hoe was het om met de jeugd van tegenwoordig samen te werken?
0: Oh ja, dat is wel een bijzondere. Ja, dat is wel leuk. Maar we zijn niet samen in de studio geweest. Dat werd apart opgenomen.
2: Oh.
0: Daar kwam omdat de jongen die ons ging produceren, mixen vooral. Die werkte wel weer samen met Bas. En Bas was de muzikant van de jeugdvertegenwoordiger. En ik had net dat nummer gehoord, Wat is gebeurd. Ik vond het heel funky en nice en anders. En Nederlandstalig natuurlijk. Ik had zoiets, oh, dat is wel tof. En toen had ik Puss in Playboy geschreven. En dacht van, oh, dat is wel, misschien wel nice als zij meedoen. Dus gevraagd, van, kunnen zij iets opnemen? Toen hebben zij er op hun welbekende manier wat overheen lopen, vuilbekken. En ja. Maar goed, nooit dus naar mijn studio geweest. En toen gingen we een clip opnemen. Toen waren ze wel aanwezig. Maar ze waren heel verlegen of zo op een of andere manier. Ze deden dat heel stoer en tof. Maar eigenlijk waren ze best wel een beetje contact gestoord, weet ik nog wel.
2: Ja?
0: Ja, want er zat echt een feestje te bouwen met die clip. En allemaal leuke chicks en mensen en pieps en dansers. En, want die wilden die clip heeft een feestsetting. En... Waar ga je heen?
2: Ik ben hier.
0: Ga je een checkje roken?
2: Ja.
0: Waar was ik? Oh ja, Puss in Playboy. Dus ja, die jongens... toen hebben ze wel natuurlijk met ze samengewerkt voor de videoclip. En het waren gewoon, was wel oké, maar gewoon heel erg in een eigen wereldje.
2: Ja?
0: Ja. Nou, een beetje eigenwijze pikkies ook wel. Ze vonden zichzelf ook wel heel wat. En dat waren ze ook wel. Ze waren ook echt wel leuk en goed.
2: Ze zijn ook echt gigantisch geworden.
0: Ja, ja. En ze zijn nog steeds bezig. Waar ik ook wel respect voor heb. Want, jezus. Maar anyways, dus dat was wel leuk. We hebben een goede samenwerking. En dat sloeg aan, het nummer. We zijn een superclip geworden bij TMF. En dat was een Nederlandse MTV, zeg maar. Dus dat ging allemaal wel goed. En daarom was het denk ik ook toen met Lowlands ook echt wel een succes. Want dat was rond die tijd... Alles ging een beetje mee. We hadden een beetje de wind in de zeilen. En dat is natuurlijk fijn. Na jarenlang hard keihard ploeteren en werken. En toen hebben we ook nog wel eens wat concerten met ze gedaan. Her en der. Omdat ze dan in hetzelfde zaaltje speelden of zo.
2: Ja.
0: Maar daar weet ik al niet zoveel meer van. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren.
2: En wat is zo de meest prominente herinnering dat je eigenlijk overhoudt aan die tijd met Lui Hond?
0: Dat zijn er zoveel, maar de meest prominente. Ja, ik denk toch wel zo'n concert als Lowlands, Bevrijdingsfestival, Leeuwarden. Dat je dan crowdsurfend zo over 20.000 man overheen gaat, zeg maar.
2: Crazy.
0: Je in-ear monitors, je in-ear dopjes verliest, terwijl je publiek inspringt en je zendertje en dan helemaal teruggeduwd wordt weer naar het podium. En dan op het podium staat en dan dat met twee mensen zo jouw apparatuur omhoog houden, die je dan aanpakt, inplugt en weer verder speelt. Echt te gek. Dat klopt het allemaal, weet je. Dat, alles valt op zijn plek op dat moment. Dus ja, ik denk wel een beetje dat soort dingen. Maar ja, allemaal van die flitsen zijn het eigenlijk. Vlieland was een leuke. Dat was de enige plek waar we niet terug konden s'nachts.
2: Oh.
0: Dan ging de bootje niet meer, natuurlijk. Dus dan konden we eindelijk een keer zelf eens lekker gaan zuipen en gek doen.
2: Anders niet?
0: Nee.
2: Waarom niet? Ah ja, rijden terug.
0: Ik moest sowieso rijden en die andere jongens, ja, we dronken wel een paar biertjes. Maar ja, we moesten de volgende dag vaak ook weer werken of zo, voor de kinderen zorgen of naar een ander concert. Dus dat was wel, ja, we dronken een paar biertjes naar een optreden, maar dat was het wel. Sowieso geen drugs. Ja, alleen de bassist die rookte jointjes volgens mij toen. Dus dat was allemaal niet zo rock'n'roll. Maar goed, dan Vlieland, dan niet dat het daar helemaal... Nou, dan waren we wel lekker dronken, zeg maar. Dan ging de tequila, hadden we ook tequila op de... Hoe heet dat? De rider? Heet dat geloof ik? Een rider staan. Er moest een flesje tequila zijn en pilsjes. En dan gingen we wel even lekker... En dat is ook heel grappig, dan zie je gewoon je bandgenoten een keer dronken ook. Dat was gebeurd nooit. Dat je in één keer de drummen... De drummer zag die dan lekker dronken was in één keer. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. Ja, Vlieland was bijzonder. Dat was op de camping. En er bleven mensen echt voor op het eiland, omdat ze wisten dat wij nog gingen spelen. Dat was echt elke jaar. Ik denk wel 6 jaar achter elkaar of zo. En mensen bleven langer voor ons. Dat was echt een dingetje. Lui Hond komt. Dan gaan we naar Vlieland. Ja, dat is ook wel eentje.
2: Heb je er vrienden aan overgehouden?
0: Vrienden? Nou ja, de drummer zie ik regelmatig nog. Die beschouw ik wel als een vriend. De toetsenist spreek ik nog wel. Dus ja, de bandgenoten waren ik ook wel een soort van vrienden geworden, ja. Je maakt zoveel met elkaar mee.
2: En hoe heb je elkaar dan gevonden?
0: Ja, dat was een beetje... Want we hebben bandwisselingen gehad, maar de eerste groepering was eigenlijk jongens uit de vorige band en een paar vrienden. Ik had dan liedjes en dat ging dan bij die spelen. Bij de percussionist bijvoorbeeld was een vriend van me geworden en die hield ook van muziek. Nou, dan ging ik daar wat liedjes spelen. Nou, oh leuk, percussie erbij doen. Dan ging ik naar de oude gitarist van de band ervoor. Oh, die zat straks ook de gek, die haakte ook wel in. En zo komt het dan gewoon wat bij elkaar en dan... En die nieuwe bezetting met die drummer en de toetsenist, dat had ik dan weer via een vriend van mij, die kende die jongens. Ik zat ook niet zo in de muziek scene verder in Leeuwarden of zo. Ik had niet veel bevriende muzikanten, dat was helemaal niet aan de hand. Dus daar had ik dan weer mazzel mee, dat die jongens kende, die ik helemaal niet kende, maar die waren fucking goede muzikanten. En ja, zo. En het is natuurlijk wel zo dat die mensen dan ook wel iets in de muziek zagen. En ik weet ook, volgens mij heeft de drummer ons toen ook een keer live gezien, nog met de percussionist. En die had zoiets, leuke band, maar ze hebben een goede drummer nodig.
2: Kaartje aan mijn stick. Hallo.
0: Nee, dat heeft hij dus toen niet gedaan. Maar zo, dat zei hij toen nog wel, omdat hij ons wel eens had gezien. Dus dat ontstaat gewoon. En ja, dus ze moeten er natuurlijk wel wat in zien. En ik denk dus dat mijn kracht was, waren wel de liedjes. Als ze zoiets hadden van, oh ja, dat is wel nice. Daar kunnen we wel wat mee. Daar willen we wel energie in stoppen en tijd. Want daarvoor speelde de toetsenist en de drummer speelde bij Sister Sledge. Weet je wel, die Joost disco band. We Are Family.
2: Oh.
0: Ja, een van de grootste.
2: Oh my god.
0: Nile and Rodgers, die produceerde al die shit van hun en zo.
2: Ja.
0: Yeah. Lost in Music.
2: Oh.
0: Ja, een van die dames woonde in Drenthe, in Nederland. En daar waren zij in contact mee gekomen. Zij kwamen van de hoe noem je dat, de muziekacademie, conservatorium. En zij kwam in gegeven in contact met haar. En zij zijn toen met haar nummers gaan schrijven, maar ook gaan toeren.
2: Cool.
0: Ja. En die zusters kwamen weer samen. Dik drama altijd, maar goed, anyways. Dus toen... hoe kom ik er nou bij eigenlijk? Waar ga ik heen? Waar gaat het heen? Oh, dat wordt ook een hondje boos.
2: Ja, over
0: hoe je aan de muzikanten komt.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat was het inderdaad. Nou ja, beetje bij beetje via en ja, zo wat. Oh ja, en de bassist was ook wel grappig. Op een gegeven moment zochten we een bassist. Want de bassist van de eerste setting was weggegaan. Dat liep allemaal niet zo lekker. Best wel een beetje moeilijk gegaan. Jammer genoeg, want dat was een goede vriend van mij. Dus dat klapte wel wat uit elkaar. Misschien ben ik eerder vrienden van me kwijtgeraakt dan bijgekregen.
2: Oh.
0: Nee, dat is niet zo waar. Nee. Anyway. We zochten een bassist dus. Dus ik belde een oude maat van me op van de kunstacademie. Die bassist was in Groningen. Ik zei, hey, Johan, ken jij niet nog een bassist? Was ook nog een bassist. En hij zegt zoiets van, ja, wat dacht je van mij misschien? Oké. Zou je langs willen komen? Ja. Nou, oké, doe maar dan. En dat was al een klik. Dus die werd het toen.
2: En heb je echt zo idolen ontmoet? Zo zotte mensen. Oh my god, die is hier nu.
0: Ja, Burning Spear.
2: Dat is crazy.
0: In Kenia. Ja, dan zijn we in Kenia beland.
2: Ja!
0: Bijna het einde van Lui Hond.
2: Nee.
0: Boe. Ja, we gingen naar Kenia. En dat was voor een project. Uitwisselingsproject. Ubuntu heette die organisatie. En dat was van een, als ik het goed heb, van een vrouw van een Nederlandse ambassadeur in Kenia. Die wilde iets doen voor de jongeren daar. Kenia is echt een best wel veel armoe en moeilijk. Van sloppenwijken en jongeren die aan geen kant op kunnen. En ze hadden een stichting opgericht om met dans, muziek en kunst misschien jongeren te helpen, een podium te geven en dingen te organiseren. En die deden dan vaak een uitwisseling. Dus een Nederlandse band ging daar dan heen. En dan soms mensen, muzikanten uit Kenia naar Nederland of iets dergelijks. In ons geval was dat niet zo. Wij gingen daarheen om met drie jongens die wat Lovers Rock maakten. Lovers Rock, zeg maar een beetje zoetsappige reggae, liefdesliedjes. Om met die jongens een nummer op te nemen in de studio daar. Dat werd allemaal betaald. De reis werd voor ons betaald. Dat was heel nice. En die hebben daar... Ik denk wel een klein weekje rondgehangen. Een studio in geweest ook. Maar ook Kenia zelf. Of Nairobi, de hoofdstad, bekeken. En dat was echt shocking. Ik dacht dat ik wel wat had gezien qua armoede in Indonesië bijvoorbeeld. Maar dit was wel echt next level. Daar kan je bij geen krottenwijken meer noemen. Dat waren zo'n kartonnen dozenwijken. Vuilnisbelten waar mijn kinderen op leefden. Maar goed... ook wel heel mooi. Mensen waren ook wel heel krachtig en bijzonder. En aan het einde van het hele verhaal van die week was er dan een concert. En dat was een gratis concert voor alle Kenianen eigenlijk. Want ze hebben weinig geld, dus kan je daar wel een artiest heen halen. Maar ja, mensen kunnen daar geen kaartje kopen over het algemeen. Dus dat was georganiseerd door die organisatie in het voetbalstadion van Nairobi. Fucking huge natuurlijk. En gratis, dus fucking... Al die Rastaf, mensen die Rastas reggae tof vonden natuurlijk, kwamen allemaal naar Nairobi toe vanuit heel Kenia. En Kenia is zelf al een fucking grote stad, dus alleen die mensen daar al die erheen gingen, was al immens. Ik denk, moet je liggen, 40.000 man of zo in zo'n voetbalstadion.
2: Ja. Ja, wel veel man.
0: Ja, en dan was het zo bizar. Om een reden dan 's ochtends. Ik denk dat het concert op zaterdag was. We hadden er 's nachts al geweest. Hadden gesoundcheckt, maar het was donker. Dus ze zien niet zoveel. Dus de volgende ochtend. En toen weer naar het hotel. En de volgende ochtend zo. Ja, in de ochtend. Begin van de dag. Reden we dan met taxis naar dat voetbalstadion. En ik zag ondertussen zag je al die mensen zo lopend al. Zo naar die voetbalstadion gaan. En toen dacht je als iets van, oh wow, dit gaat wel druk worden, denk ik. En dan kom je in die catacombes of zo heet dat, denk ik. Beneden in het voetbalstadion waar de kleedkamers dan zo zijn voor de voetballers. En dan hoor je zo'n zoom bijna van al die mensen daar. Weet je, dat is gewoon vibratie, zo'n trilling gewoon. Heel heftig. En dan, ja, dan geeft het van tijd van, oké, nu moeten we... Oh ja, en voor ons speelden dus die drie jongens. Lovers Rock dudes. Maar dat ging helemaal niet zo goed.
2: Oei.
0: Want die werden echt een beetje uitgefloten en uitgejouwd.
2: Oei.
0: Ja, en dat waren Keniaanse jongens. Oei. En wij waren fucking witte gastjes uit Nederland.
2: Stressje.
0: Ja. Toen dachten we, oh my god, hoe was dit maar goed gehad. En Kenia is niet een ongevaarlijke stad. Veel gangs. En vooral de gangs daar, dat zijn de Rasta's. Die, ja, het zijn niet Rasta's als religie, maar de Rasta look, zeg maar, de dreadies. Dat waren vaak ook gangmembers. En die stonden ook wel onbekend dat ze wel echt, die gingen wel over lijken, zeg maar. Dus die waren er natuurlijk ook, die gangs, gangmembers en zo. En die wilden natuurlijk Burning Spear ook zien, want Burning Spear was, daar ging het uiteindelijk om. Burning Spear, de legend, die kwam daar naartoe. Alsof Bob Marley naar Zimbabwe ging, weet je wel.
2: Ja.
0: Weet je, die vibes. Dus dat is een profeet bijna voor die mensen. En, anyhow, dus die band voor ons, dat ging niet zo lekker. Dat kregen we wel een beetje mee. Van, die gingen er ook, hielden erop. Na drie nummers ongeveer wel mee op, geloof ik. En toen moesten wij. En toen dacht ik van, oké, dit moeten we natuurlijk gewoon doen. Maar laat ik inderdaad wel slim zijn. Laten we de set inkorten. Want mensen komen gewoon van Burning Spear. Dus ik denk dat ik dat wel slim heb gedaan. In plaats van 10 nummers te spelen, hebben we er denk ik 6 gespeeld of zo. Ja, en dat viel niet slecht hoor. We werden gelukkig niet uitgejouwd en zo. Maar meer een soort van, what the fuck is dit? Maar we deden ook best wel veel dubbreken en zo. Dus dat viel op zich wel oké, zeg maar. Ja, ze verstonden natuurlijk de taal niet. We zeiden in het Nederlands te zingen. Dus dat ging helemaal nergens over voor hun. Ja, anyways, dus na 6 nummers, 40.000 man. Oh ja, en ze hadden zelf dranghekken gemaakt, die organisatie. Het was best wel ergens heel amateuristisch. Dus was het ook voor het eerst dat ze zoiets groots organiseerden. En dat had heel erg uit de hand kunnen lopen. Dat had helemaal fout kunnen gaan. Want die dranghekken, die bogen om als soort van kartonnen dingetjes, zeg maar. Dus toen dacht ik van, wow, oké, als dit fout gaat, dan gaat het ook echt goed fout. Dan worden mensen platgelopen, geduwd, whatever.
2: Ja.
0: Het had mij niks verbaasd als het veld leeg liep, zeg maar, dat je mensen zou hebben zien liggen, zeg maar.
2: Ja.
0: Dead.
2: Zo heftig.
0: Ja, maar dat ging gelukkig allemaal goed, want Burning Spear die ging optreden en nou, dat was echt fucking magic. Dat is een van de mooiste concerten die ik gezien heb. Dat is zo fantastisch.
2: Zo cool dat je daarvoor op hebt kunnen spelen.
0: Voor ja, spelen. Eigenlijk denk ik, ja. Dat was niet, ja, was oké, maar het ging echt, fucking Burning Spear daar live te zien. Waar ik ook al naar luisterde. En ik had wel pees van die man. En dat is gewoon een dikke hoelschrikker die ik vet vond. En dan sta je in één keer gewoon naar die man te kijken in het voetbalstadion in Kenia. Waar iedereen helemaal één grote dansende massa, zeg maar, vlaggen. Die zo heen en weer gewoon die Rasta vlaggen. Super nice, super nice.
2: En heb je hem ontmoet?
0: Ja, we hebben hem ook ontmoet, maar hij is geen makkelijke man. We hadden ook een persconferentie gedaan en zo. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd van, ja, weet je, we zijn beïnvloed door reggae muziek. We zijn geen Rasta band. We pretenderen niet reggae, pure reggae te spelen. Dat in ieder geval duidelijk is. Als respect ook naar hem toe, weet je wel.
2: Ja.
0: We gaan niet denken dat wij denken dat wij ook maar enigszins in de buurt komen van wat die man gemaakt heeft en wat hij betekend heeft voor reggae. Natuurlijk niet. Alleen ja, we waren uitgenodigd, dus ja, daar zeg je ook geen nee.
2: Tuurlijk niet.
0: Maar dat was een beetje lastig, want we zouden hem toch foto's maken, daar had hij niet zo zin in. We wilden geloof ik niet in eerste instantie ook niet echt met ons op de foto. maar uiteindelijk wel oké. Dus hebben we dat toch wel gedaan. En de bandleden waren super nice guys ook. Het was veel mensen uit New York, geloof ik. Maar dat was een goede vaste band ook, dat maakte hem ook zo goed. Veel reggae-jongens die dan, bands, die, zangers die dan naar Europa komen, die formeren dan vaak een band met muzikanten uit bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. En ook heel tof, maar niet zo tof als Burning Spear, want ik merkte echt, die waren zo een keer ingespeeld. Er valt echt geen spel tussen te krijgen. Een enorme groove en het gaat gewoon een soort hypnose bijna waar je in komt. Zo, wauw. Ja, te gek. En dus dat waren hele aardige mensen ook. En s'avonds nog, ja, dat was ook wel een beetje wrang weer. Dan sta je te spelen natuurlijk voor al die mensen die echt weinig hebben. En dan kom je s'avonds terug in het hotel en dan staat er gewoon allemaal eten en buffet. En dus je denkt, oh ja, oké. Best wel gek.
2: Ja.
0: En toen hebben we ook wel met ze gehangen en gekletst. En Burning Spear is gewoon een hele bijzondere man. Want die was toen al, denk ik, eind 60 of zo, maar super fit, weet je wel. Altijd met boksen bezig, geloof ik. En ja, fucking rasta. Gezond eten, ital food. Vegetarisch, ik denk wel misschien dat ze nog wat vis eten, maar fruit en groentes. Groentjes. Ja, kan ik het toch zeggen. Groentjes.
2: Heb je dat door aan meer geleerd van Vlaming? Groentjes.
0: Ja.
2: Groentjes.
0: Groentjes.
2: Maar als er niet zo'n grote like, zo dub of reggae cultuur is en of was in Nederland, hoe ben je dan toch bij reggae beland?
0: You want me to say it?
2: Ik heb niet. Nu ben je het zelf. Ik heb niks.
0: Oké. Okay.
2: Het is een oprechte vraag.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Props to doe maar.
2: En ik heb het niet eens zelf moeten bovenhalen.
0: Nee, dat is waar. Oké. Okay. Doe maar. Zeker als kind was dat natuurlijk fantastisch. Maar ja, en ja, god reggae is toch niet onbekende muziek natuurlijk. En vooral door Bob Marley. Vooral door Bob Marley is dat natuurlijk gewoon een gegeven moment wereldwijd gegaan. En ja, zeker Bob Marley. En dat is de ingang geweest voor mij en ook voor veel mensen naar andere artiesten. Uprising heb ik helemaal grijs gedraaid. Een maatje van mij die dat eigenlijk door een vriend van mij ook. Michiel heette die jongen. En die luisterde eigenlijk al best wel van reggae. Ook naar dub dingen. En want die rookte ook eerder jointjes dan ik. En ik weet nog, hij had een gegeven moment een oud kutte autootje. En die kwam hier naar het dorpje toe gereden waar ik dan woonde. En dan had hij een bandje met Uprising en een joints roken. Apenstoont in die auto zitten en dan Uprising luisteren. Wat ik nog steeds echt een van de tofste reggae-platen vind. Zulke fantastische nummers. Zion Train, Work, Forever Loving Ja. Het is echt zo mooi. Maar ja. En dan van Bob Marley ga je naar Dennis Brown. Je gaat ook natuurlijk die oude ska luisteren. Wat hij ook heeft gemaakt. Rocksteady. De roots reggae. Dub. Dancehall. Hoewel ik dat toch altijd iets minder waardeerde. Wat minder vond. Dan echt de roots. Ik denk dat ik altijd wel het meest goed gegaan ben op de roots. Roots reggae. Barris Hammond, ga je op een gegeven moment luisteren. Dat is altijd iets, ook al begonnen in de jaren 70, maar nog steeds bezig. En wat moderner sound. Ja, noem ze maar op. Zoveel. Gladiators, Culture. Veel, man. Is te veel om op te noemen. Zo bijzonder eiland wat dat betreft. Zo fucking veel muziek vandaan gekomen. Echt niet bij te houden. En nog steeds. Dus ja, dat nog natuurlijk voor internet. Tenminste, ja, in ieder geval voor de streaming en de recommendations. Moest je het natuurlijk zelf een beetje via achterhalen wat je tof vond. Plaatjes luisteren, cd'tjes kopen. Urenlang in cd-winkels. Stapel reggae cd's en dan luisteren. Ja, leuk.
2: En heb je er echt in proberen verdiepen in de reggae om dan toch...
0: Gevoelsmatig wel, maar ik ben nooit een analytisch muzikant geweest. Het is niet dat ik ga luisteren en denk van... oh ja, dit doen ze op die manier. Dat deden mijn bandleden wel, want die waren geschoold. Dus die konden echt gaan luisteren van... oh ja, die baslijn die doet dit, die doet dit patroon bijvoorbeeld... en daar doet die wezen, die kick doet daar of wat. Whatever, weet je wel. Maar voor mij is dat puur op gevoel gegaan. Wat ook goed werkte. En nogmaals natuurlijk... oh ja, Aswad was ook wel een echte invloed... Aswad Live. Wow, zo goed. Ken je Aswad Live?
2: Nee.
0: Wow, nice. Engelse band. Engelse stars. Dus voor mij was dat gevoelsmatig. En ik had natuurlijk wel het liedjes idee. Ik had een idee voor een liedje. En dat gingen we als in een reggae vorm gieten. Dus dat is toch anders dan de Jamaicaanse manier van reggae maken. Waar het veel meer nogmaals die groove is. De rhythm. Want ze haalden daar net zo lief die gewoon eerder, pleuren ze gewoon eerder zang er weer af. En die deed het goed in de danshals. En dan een toaster, een MC eroverheen. Die gewoon lekker erheen ging jengelen. U-Roy, I-Roy, Dr. Alimentado. Ja, die pakte gewoon een nummer. En dan trokken ze die zang er wat af. En dan ging het veel meer om de ritme. Daar gingen ze veel harder op, die sound systems eigenlijk.
2: En leeft reggae vandaag nog bij jou? Ik, zeker met die ervaring te hebben, heb toch wel ook wel een... Ja, je bent toch wel even reggae geweest of zo. En voel je dat nu nog dat je dat zij of zij geweest?
0: Sorry, hoe bedoel je?
2: Ja, je hebt een reggae-band gehad. Reggae-ska. Mm-hmm. Dus dan moet je er toch wel op een manier toch wel een gevoel bij hebben gehad. Als je het wil voortbrengen in de wereld.
0: Ja. Maar wat is je vraag daarbij?
2: Of dat je daar nog altijd nu zo bij voelt, bij reggae.
0: Als ik er nu naar luister, bedoel je?
2: Ja.
0: Ik nog steeds die affiniteit met die muziek heb? Oh ja, zeker. Ik heb nog steeds een dikke playlist en die vul ik nog steeds bijna, nou, wekelijks wil ik niet zeggen, maar die vul ik regelmatig weer aan met tracks. Die ik denk van, oh, dat is ook wel vet, ja. En dat kunnen nieuwe dingen en dingen, oude dingen zijn die ik me een keer weer herinner. Dus ja, die draai ik nog steeds veel, ja. Maar ook daarnaast ook gewoon natuurlijk ook van alles andere muziek. En nu is country voor mij wel helemaal teruggekomen en schrijf ik ook wel country liedjes. Helaas nog niet muzikanten gevonden om daarbij te betrekken. Wat misschien nog wel eens kan gebeuren, dat weet ik niet. Maar dus reggae is niet meer de boventoon in mijn dagelijkse muziekconsumptie. Maar zeker veel naar luisteren nog. Het geeft altijd, als ik me te zwaar ga voelen, dan moet ik niet te lang naar country gaan luisteren geven. Dan kan ik beter even weer reggae gaan draaien. Wat mooi van reggae is, het is wel uplifting. Het gaat ook natuurlijk in de reggae, is het ontstaan vanuit de blues, zeg maar eigenlijk. Gevoel van blues of van onvrij, maatschappelijk. Of over je eigen situatie. Armoede in hun geval ook veel. Verlies. En... Maar het is natuurlijk geen sippe muziek.
2: Nee.
0: Er zit heel veel kracht in en energie en power, ja. En dat vind ik, dat is al voor mij altijd wel mooi geweest van reggae, denk ik. Je blijft niet hangen, je gaat je niet onderdompelen in verdriet en erin liggen rondwoelen. Nee, daar zit altijd wel een positieve boodschap in. Van strijd en doorzetten. En de kracht van muziek.
2: En is uw muzieksmaak doorheen de jaren, is die veel veranderd? Of is die echt wel gewoon een beetje hetzelfde gebleven en gewoon dieper gegaan?
0: Qua reggae of sowieso?
2: Gewoon, ja?
0: Ja, qua reggae?
2: Gewoon. Qua alles.
0: Ik denk dat ik altijd wel naar alle... Ik luister nog steeds naar metal, ik luister nog steeds naar hip-hop, ik luister nog steeds naar country, reggae. En soms komt er iets nieuws bij. Soms dan uitstapjes weer naar dubstep, drum and bass. House ben ik geen fan van. Misschien deep house, want er zit nog wat soul in. Ik hou van zang. Techno is niet aan mij besteed. Dus ik ben eigenlijk niet naar een hele ander soort muziek geluisterd. Maar ja, goed, er zijn altijd weer nieuwe bands die iets gaan doen wat misschien al eerder gemaakt is, maar weer net een twist geeft waardoor je denkt van, oeh, nu ga ik hier eens even naar luisteren. Dit is wel leuk. Soul. We kunnen niet zonder soul natuurlijk. Als je geen Earl Green luistert, dan moet je dat heel snel gaan doen. Toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Je kunt niet zonder Earl Green.
2: Nee.
0: En het grappige is, dan is eigenlijk de serie ook weer een beetje rond. Want Jamaica is natuurlijk altijd enorm geïnspireerd geweest door de soulmuziek uit Amerika. Daar is reggae echt uit ontstaan. Zonder soulmuziek was er geen reggae geweest. Nee. En Bob Marley werkt ook in Amerika, hè? Een fabriek. Om zijn geld te verdienen. Daar verdienen die beter dan ze konden op Jamaica. Dus namen ze singeltjes en muziek mee. Smokey Robinson. Fats Domino. In de jukebox in Jamaica was gewoon R&B. En daar hebben zij gewoon weer een ding mee gedaan. Muziek is reggae. Of welke soort muziek is nooit alleen staand of zichzelf staan natuurlijk. Het is altijd kruisbestuiving van iets anders. Calypso. Het geval van Jamaicaanse muziek. R&B. Maar ook zelfs misschien wel gospel. Ja, meerstemmig gezang. Spirituals. Blues. Nice. Alles lekker samengooien. Niet moeilijk doen. En op een gegeven moment heb je dan van die muziek puriteinen die dan... Ja, maar reggae mag alleen maar dit zijn. En laat maar dat zijn. En ja, dat kan wel wezen. Maar dat, zo is het nooit geweest. Dat is niet... Dat bestaat helemaal niet. Het is altijd een ontwikkeling. En dat maakt het zo interessant. En soms denk ik ook wel eens van... Nou, dat is niet mijn reggae. Dat is niet mijn ding. Of met ska ook. Er zijn een heleboel ska-bands waar ik niet zo goed naar kan luisteren. Omdat het gewoon niet mijn stijl is die ik waardeer. Maar je kan niet verwachten dat muziek... te veel aan regels gebonden gaat worden. Dan, dan gaat het denk ik een beetje dood. Dan gaat het doodbloeden. Ja.
2: En wat heeft muziek u al kunnen geven in het leven? Niet alleen met Luie Hond, maar gewoon muziek in het algemeen.
0: Wat dat kan geven?
2: Ja, wat het u heeft gegeven.
0: Wat het mij heeft gegeven?
2: Ja, of wat voor u heeft betekend...
0: Wat ik denk ik net zei. Kracht. Uitlaatklep. Met humor. Over moeilijke dingen. Over moeilijke tijden in je leven kunnen zingen. En dat relativeren daarmee te plek geven. Andere mensen helpen. Andere mensen dat ook een beetje geven daarmee. Ik krijg best nog wel eens te horen van mensen dat ze dus bepaalde liedjes waarderen. Omdat het ze kracht geeft. Dat het ze helpt.
2: Ja, maar naast de muziek die je ook zelf hebt gemaakt. Wat betekent muziek voor u vandaag?
0: Wat betekent muziek voor mij? Muziek, vind ik een moeilijke vraag. Ik weet dat ik niet zonder muziek kan. Maar om nou echt te zeggen van dit betekent het voor mij. Dit is wat het is. Het brengt mij gewoon in een bepaalde gemoedstoestand. En... afhangend van hoe ik me voel, draai ik daar vaak ook de muziek bij. Als ik in de gym sta te beuken, dan vind ik het lekker misschien om gewoon keiharde Pantera te gaan draaien. Want dat geeft mij dan energie. En andere muziek s'avonds geeft mij misschien rust. En andere muziek vind ik misschien sexy. Geeft mij weer andere dingen. Nee, ja, zo.
2: Ja, oké.
0: Okay. Oké. Okay.
2: Ja. Dat was het dan, I guess.
0: Ja. Best goed, toch?
2: Ja, ik vind het ook. Hadden we zoveel stress voor. Mm-hmm. Ging niet meer lukken. Maar ja, nu is het zo. Het is zo raar geworden. Want nu kennen we elkaar. Moet ik u vragen gaan stellen?
0: Ja. Ging goed?
2: Ja, toch?
0: Je deed het hartstikke goed.
2: Dank je.
0: Ja, vind je echt dat je goed doet.
2: En nu moet ik het zo stopzetten. Nu moet ik het zo een afsluit geven.
0: Oh ja.
2: Ja, dit is het afsluit.
1: Dit is Urgent FM.
3: 8 uur.
1: Urgent FM.

0: Goedenavond, het is 9 uur dinsdagavond. Het is opnieuw tijd voor Liquid Flames. Jullie weekse afspraak met de drum and bass scene hier op Urgent FM. We hebben opnieuw special guests. We hebben niemand minder dan Defect en Grey live in de studio. En zij komen uit het verre
1: Brugge.
0: Uit het verre Brugge. Is het makkelijk gevonden, jongens?
2: Ja, hè.
0: Oké, ideaal, welkom in de studio. Jullie geven een feestje dit weekend.

0: Voilà, een beetje duidelijk in de micro spreek.
1: En de coma.
0: En goed, de coma in Brugge. Maar daarover zo meteen meer. Kunnen jullie zelf eens voorstellen? Wie zijn jullie? Waar komen jullie precies vandaan rond het Brugse? En hoe kennen jullie elkaar?
2: Tom. Ik ben Tom. Mijn maat hier is Simon, inderdaad, van Brugge. We kennen elkaar al vrij lang. Toch al meer dan 10 jaar ondertussen. Samen in school gezeten, vroeger ook.
0: Oké.
2: Waar dat we elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen dan. En dan is het wat begonnen van het uitgaan. Mm-hmm. Er zijn basefeestjes in Brugge vooral. En hier in Gent eigenlijk ook.
1: Inderdaad. Ja.
0: Welke feestjes hebben we het dan over in Brugge? Hoe lang is dat dan geleden?
3: Dat was vroeger eigenlijk. Allee, begon dan met Jump Up.
0: Ja.
3: Waar dan dan Topen naartoe ging.
2: Grote events en...
3: Tom was daar juist aan het uitgaan.
0: Ja.
3: Was dat meer neurofunk feestjes of zo? Was er allemaal...
2: Ja, Stelbombers zei je allemaal.
3: Star Wars al en
2: Star Wars hier inderdaad.
3: En echt dan een jaar later of zo ook meer... Met hem meegewist eigenlijk nog... Laten we zeggen, meer kwaliteitsvolle feesten.
0: Maar we vellen geen
2: oordeel. Nee, kwaliteit. Nee. Maar de iets zwaardere genres.
3: Ja,
2: inderdaad. Maar echt elkaar leren kennen was toch al op die jump-up feestjes. Wat hij allemaal in Vaders Criticals was toen heel populair in Brugge, in het Entrepôt. Wij nu in, eigenlijk dus ook al een feestje geven, of toch in een kleiner zaaltje ervan. Zo is het toch wel allemaal begonnen. Dat hebben we toch echt al jaren aan een stuk gedaan. Echt heel veel mensen leren kennen. Eigenlijk wel echt de liefde voor drum en bass. Dat voor mij toch zeker echt wel gevonden. Al wat vroeger natuurlijk ook.
0: Wanneer zijn jullie dan gestart met DJ? Was dat al van de eerste keer dat jullie samen een duo vormden? Of is dat pas later begonnen?
2: Nee,
3: Tom draaide eigenlijk al ietsje langer of ik. Mocht pees nou beide eigenlijk wel over de 10 jaar zitten nu. Ook begon met Jump Up te draaien. Pees en Tom ook. En Tom zeer snel eigenlijk wel overgaan naar Neuro.
2: Minimal, liquid.
3: Minimal,
2: Maar kleinschalig, dat was niet direct met CDJ's natuurlijk, klein controllertje gekocht. Ik ben nog een andere goede maat van mij en dat was dan de winkel achter dat controllertje, achter de 2 monitors. En echt op de zolder, toen had nog bij de mama thuis.
0: Lawaai maken,
2: inderdaad. En zo eigenlijk echt wel leren DJ'en natuurlijk.
0: Kun je je nog herinneren wanneer jullie de eerste keer samen een gig hebben gespeeld?
3: Goh, gig? Sowieso, dat was een boot dat we echt geboekt waren. Dat was dan...
2: Ja, de Mayflower in Brugge.
0: Dat klinkt als een bejaardenhuis.
3: Het zit er bijna zo.
0: Het is echt de boot. De Mayflower.
3: De boot. Maar de eerste keer dat we Topen gedraaid hebben, was wel bij hem thuis, bij zijn pa, heel tijd. Dat ik eigenlijk als dan naar hem ging.
2: Dat was thuis.
3: Dat 8 jaar, 9 jaar geleden.
2: Ja. En op de gig, dat was echt dat we samen geboekt waren op dus een boot. Heel die boot zat echt al vol. Dat was wel een speciale ervaring eigenlijk. Ja, heel die boot zat voor de drum bass feestjes. Een heel oud deck ook. Heel oude CDJ's. Zonder nog iets van schermpje of zo. Dat was echt... Ik weet dat nog.
3: 300?
2: Ik weet niet.
0: Met cd'tjes dan?
2: Dat niet meer, het was wel al met USB.
0: Dat zal denk ik de DJ 200 geweest zijn. Dan eerst de USB.
3: Heel plat.
0: Met zo'n heel raar joke.
3: Je waveform niet zien en al.
0: Kijk, back in the days. Brugge had vroeger, ik neem me dat erin, ik zit er al een tijdje in, een heel actieve drum and bass scene. Dat is laatst jaar wel een stuk minder. Die eerste vroegere jaren, jullie hebben daar altijd al over verteld, maar waarom denken jullie dat ligt? Dat verval een beetje. Dat feit dat daar weinig mensen nog betrokken zijn en mee bezig zijn met promoten en feestjes.
3: Brugge is natuurlijk een beetje een oudere stad, allee, qua leeftijd dan, van de mensen. Gent is daar een beetje jonger in. Waar dat verval natuurlijk zit, ja, dat weet ik niet.
2: Ja, natuurlijk, we hebben het ook besproken, je had natuurlijk helemaal vroeger dat echt Chase Status nog draaide in de Magdalena-zaal. Dat,
0: hey,
2: dat
0: cactus, hè? Ja, ja, ja.
2: Cactus, ja, voilà.
3: 1 euro.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar dat, dat Spy ook.
2: Ja, wel, voilà, zo'n artiest. Maar dat zijn echt wel... Ja, ja, inderdaad. Maar dat zijn eigenlijk echt wel nog voor onze tijd. Ik denk dat we dan echt nog maar 12, 13 jaar of zo...
3: Ik word nog maar Leeuwen aan het spelen.
2: Ja, inderdaad.
0: 2007-2008, denk ik.
2: Ja, voilà, ja, dan waren wij 10, 11 jaar of zoiets. Ja. Dus, maar dat is inderdaad wel heel jammer hoe dat, dat komt. Ja, de organisatoren dat dat gewoon niet meer doen, dat misschien zelf wat ouder zijn geworden. En in onze tijd was er heel veel jump-up gewoon. Ja, ja. In het entrepot waren er echt wel bijna wekelijks, ook met nieuwjaar bijvoorbeeld, gigantische evenementen. En dat is ook allemaal wat gestopt. Dat kan allemaal naar hand gaan.
3: Wees dat allemaal te duur is geworden, artiesten en zo.
0: Dat zal er waarschijnlijk wel mee te maken hebben.
3: Ja. En Brugge is veel minder rijk aan volk die eigenlijk naar zijn feesten komt. Dus, ja.
2: Ja, in Gent en Antwerpen zit je wel wat beter. Het is groter natuurlijk. Iets meer publiek. Mm-hmm. Dus, ja.
0: Nu, jullie zijn al zelf, u hebt zelf de beslissing genomen van oké, we gaan nu zelf een eventje of een event organiseren, een function. Is dat ook de naam van jullie crew of moet ik dat precies zien? Wat is de visie daarop?
3: Ja, allee.
2: Het is eigenlijk meer, tot eigenlijk jouw idee.
3: Het is van meer een mini idee, maar we doen het wel, allee, het wordt wel top uitgevoerd.
0: Ja. Ja.
3: Onze crew noemt function natuurlijk. Okay. Ja. En de feest ook. Ik ben daar niet echt over nagedacht. Het is nog maar de eerste feest.
0: Ja, dat zien we wel nog.
3: Ah, function, goede naam, voilà.
2: Ja, wel lang gezocht naar een goede naam natuurlijk. Ja. Funk, ja, het van Bruin Bijs natuurlijk.
3: Ja.
2: En dan function leek ons even wel een goede naam.
0: Ga je iets vertellen over de lijnen?
2: Ook wel echt goed nagedacht. We wouden, natuurlijk, de budgetten zijn nog, we weten nog niet goed wat dat gaat geven.
0: Mm-hmm.
2: Maar we wouden toch echt wel kwaliteit aanbieden. We staan ook echt wel al zelf platen zoeken. Kwaliteit staat bij ons echt wel op nummer 1.
0: Yeah.
2: Dus onze twee headliners zijn ook al twee producers. 187 heeft natuurlijk zijn eigen event hier in Gent, Star Wars. Waar we al jaren naartoe gaan. Dus dat was eigenlijk wel een redelijk snelle keuze.
0: No-brainer.
2: Ja, voilà, inderdaad. En dan Lavance. Eigenlijk voor de eerste keer alleen ken ook op Star Wars. Via een vriendin van mij. Toen helemaal in het begin zelfs nog, toen hij nog totaal geen naam had.
0: Yeah.
2: En sindsdien heeft hij alleen nog maar goede releases had eigenlijk op Critical, op grote labels.
0: Goed bezig, hè?
2: Making
0: name.
2: Ja, zeker wel. Ook echt...
3: 1985.
2: Ja, goed.
0: Een remix ook, een release op Sofa Sound. Ja, inderdaad. Het is een mooie line-up. Avalon draait ook.
3: Ja.
2: Klopt, ja. Brugge
3: talent ook erin steken.
2: Een eigen radioprogramma in Brugge.
0: Doe hem veel groeten van ons.
2: Ja, zeker doen.
0: In de toekomst, heb je nog plannen? Zijn er nog dingen die jullie in jullie hoofd hebben om te doen? Graag doen, een open air, grotere events.
3: Heel hard.
2: Naar hand van eigenlijk.
3: Minus One of zo.
2: Ja,
0: okay.
3: Maar sowieso eigenlijk heel hard een open air of een liquid. Liquid open air of zo. Of een Eurofunk release.
2: Night eigenlijk,
3: Night, maar eerst kijk je in hoe dat.
0: Eerste keer. Maar je kunt dromen, hè.
2: Zeker.
0: Mijn ambitie hebben, kan is niks kwaad. Oké, goed. Telkens als we mensen uitnodigen in de studio, dan eindig ik graag het interview met altijd hetzelfde. Ik noem het ook wel snelle keuzeronde of drum en bass dilemma's op dinsdag. Het is de bedoeling, ik stel jullie een vraag en je antwoordt met het allereerste dat in je opkomt. Dus geen bedenktijd, gewoon onmiddellijk plak antwoorden.
3: Alle twee?
0: Maakt mij niet uit, zo snel mogelijk gewoon.
3: Ja.
0: Eerste vraag, de Cactus Club of Vooruit?
2: Vooruit, ja.
0: Label Nights, main subgenre of de crossover?
2: Eén subgenre.
0: Welke tune verlaat nooit je USB?
3: 20 questions, I will have.
2: Van mijn Matthews Blitz.
0: Beide heel mooie keuzes. Al heb ik wel een grotere voorkeur voor, voor Ivy Lab. Ja, ja, mooi. Fabio Groove Rider.
2: Alle twee.
3: Pas.
0: Pas, goed. Oké. Beste drum en bass radioprogramma van België?
3: Moeilijk. Nee, natuurlijk. Hè.
2: Moeilijk, ja, dat is natuurlijk moeilijk.
3: Nee, natuurlijk. Hè.
0: Het zal wel zijn, Liquid Flavors. Oké, bedankt. veel succes dit weekend. Voorverkoop nog mogelijk? Of doen jullie geen voorverkoop?
3: Ja, sowieso. Nee, jawel, jawel. Voorverkoop zoveel mogelijk aan het pushen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Aan de deur ook natuurlijk mogelijk.
3: Ik heb het gevoel dat er wel veel aan de deur gaat.
0: Ja. Dus, oké, even samenvatten. Jeugd des Coma, klopt.
3: Jeugd
0: des Coma, in Brugge.
2: Ja.
0: Lavaans, 187, MC Tasty, jullie.
2: Ja,
0: Avalon, dat is het.
2: Dat is het.
0: Startuur.
2: 10 uur.
0: 10 uur, inkoopprijs.
3: 10 euro. 10.
2: Ja.
0: 10.
3: 12 aan de deur.
0: Goedkope pinten.
2: Goedkope drank in het algemeen.
0: Ja. En een dikke feest.
2: En een dikke
0: feest. Voilà, oké. Goed, mixje nu. Wat gaan jullie brengen?
3: Minimum.
2: Voorproefje natuurlijk. Hé. Wat we in ons event ook gaan brengen. En wat het idee is achter het event. Hé. Wat dat er moet gedraaid worden. Of gaat gedraaid worden.
0: Top, we kijken er naar uit. Ja. Veel plezier en succes.
2: Okay. Dank wel. Dank wel. Merci.

Ja, je luistert naar Liquid Flavors met Defect & Grey. Ze zijn hier voor een feest function te promoten komend weekend in Brugge met 187, Lavance, Avalon en zijzelf natuurlijk. Allen daarheen. Nog tot 10 uur, de man van function in de mix.

Good Flavors met de man van Function. Volgende week zijn we opnieuw met twee oldschool legends, Hoekers en Abman, die een vinyl nog een keer komen afstoffen en een setje komen draaien.

0: Hey, hey, dag liefste Gentenaars. Welkom opnieuw erbij hier op Urgent FM, Opendex Radio. Gaat hier opnieuw beginnen, elke dinsdagavond op uw lokale favorite radiozender, uiteraard. Merci aan de gasten van Liquid Flavas en onze guest DJ's uit Brugge dat hier zijn langsgekomen. Super fijne gasten voor een dikke set te draaien alweer. En we staan hier in de studio vandaag met een heel interessante gast die we zo meteen gaan voorstellen. Maar uiteraard, zoals dat je gewend bent van ons, moeten we het ook eerst nog een keer hebben over ons en ons weekend en hoe dat het geweest is. Want we hebben hier in de studio opnieuw erbij Benny Breaks, onze Benne. Yo, yo.
1: Hey, hey, goedenavond.
0: Helemaal.
1: Terug van weg geweest. Een weekje kon ik niet komen, maar ik ben blij dat ik hier terug ben met jullie.
0: Yes, ik ben ook heel blij. En Paco is er ook bij.
2: Yes, ik ben blij dat ik erbij ben en nou terug voltallig zijn.
0: Top. Voilà. En hier luistert u ook naar Sander Persson. En we zijn een voltallig team in de radio met een heel interessante gast. Maar eerst en vooral, hoe was jullie weekend, guys?
1: Ja, goed. Vrijdag even naar Bar Bruy geweest. Okay. Daar was een event, denk het eerste officiële event van Ongehoord, dat ze zelf deden in de bunker in Bar Bruy. En ja, het was een heel goede set, soort veel vinyl.
2: Zalig.
1: Een beetje verschillende soorten genres. Mooie opbouw naar het iets harder op het einde van de avond. Ja. Maar heel cool, maar okay, ook wel heel warm daar in de bunker. Het was precies een sauna.
0: Ja, tof.
1: En daarachter nog even naar Bar Jos geweest. Die was daar aan het trainen. En dan heb ik...
2: Zijn we elkaar tegengekomen, hè?
1: Mijn collega Paco tegengekomen. En zelf nog een beetje samen gedanst.
2: Fortuinlijke tegenkomst.
0: Ideaal.
2: Ja. Mooie beats van DJ Red D.
0: Ja. Tof. Ja. Kijk, nog een shout-out bij naar de Red D. Altijd tof om hem tegen te komen hier in Gent. Ik heb ook een heel tof weekend gehad. Ik ben namelijk de vrijdagavond naar Nerdlab geweest. Ik heb de donderdagavond ook nog even onnozel gedaan in de studio, wat ook verfrissend was. De zaterdag heb ik in het Twittercircus gezeten. Eigenlijk een beetje rustig gehouden. Ze van het weekend, moet wel eerlijk zijn. In het Twittercircus was een coding contest. Eigenlijk zo'n hackathon.
1: Ja.
0: En ik heb meegedaan en ik heb een appje gemaakt voor uw vinylcultuur te ontdekken. Het noemt de Waxmap, met twee P's. Maar bon, we gaan wel zien wat er daarvan komt, uiteraard. Ja. Want tegenwoordig is dat niet zo moeilijk meer om uw eigen systemen en apps te bouwen. Tenzij dat je dat nog nooit gedaan hebt, misschien.
1: Maar goed, je moet nog altijd een goed idee hebben ook, natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
0: Maar het was heel fijn. We hebben niks gewonnen. En er zijn heel coole mensen uitgekomen die daar wel mooie prijzen mee opgehaald hebben. Daarna ben ik eigenlijk naar de Dobberdag afterparty geweest. Ja. Met mijn maatjes van Stadsmakers. Voor nog even een in te drinken in de avondzon, wat dat heel leuk was. De zondag was eigenlijk ook een redelijk rustige dag. Overal ben ik wel vrij content, want ik ben wel heel creatief geweest. En dat is ook heel belangrijk, vind ik. Hè. Maar in ieder geval, we gaan hier ook even moeten overgaan naar iemand die we eigenlijk uitgenodigd hebben. Omdat het dit weekend niet alleen Gruut Open Air is bij ons aan Brouwerij Gruut. Maar ook, het is curfew, de zaterdag. Hè. Dus zondag is Gruut Open Air, zaterdag is curfew. En vrijdag is het Fonkel. En normaal konden we dit aan het einde aan. Maar natuurlijk, vandaag hebben we de Latouwers uitgenodigd. Die we ook gaan kunnen zien performen op curfew deze zaterdag. Hey, Latouwers. Chris Latouwers. Hoe gaat-ie?
3: Gaat zeer goed.
0: Je mocht uw microfoon een klein beetje draaien. Dan gaan we u iets beter horen. Yes. Top.
1: Luid en duidelijk.
0: Ja.
3: Een beetje draaien, hè. Kijk. Voilà.
0: Oké.
1: Ideaal. Hij mocht er goed dicht spreken dan. Right. Kunnen onze luisteraars
3: sexy
1: heel goed.
3: Slow.
2: Welgekomen. Voilà.
0: Laat uw sexy stem maar een keer horen, uw zwoele stem. Chris, wij kennen elkaar al even, hè, van ook te jammen eigenlijk. Hè?
3: Ja, dat klopt. Daar heb ik eigenlijk een plaatje van bij. Wow.
0: Heb je daar een plaatje van bij? Ah, zalig. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er zo eentje ging tussen zitten. Superleuk dat je hier ook met de vinyl komt. Gaat dat zaterdag ook het geval zijn?
3: We gaan dan een beetje van beide doen zaterdag. Ik wil ook mijn eigen nummertje spelen. Die zijn nog niet uitgekomen, dus die staan nog niet op vinyl. Dus.
0: Oké. Okay. Best dat ik even volgens mij de camera ga aanzetten. Of Pak, wilde jij de camera?
1: De GoPro werkt ook ondertussen.
0: Ah, dus, oké. Okay.
3: Ik dacht dat dit radio was.
0: Dit is radio, maar ook, we zetten ook onze setjes op YouTube weliswaar.
3: Ah, oké. Okay, cool. Ja, ik ben al zenuwachtig te worden.
0: En op onze eigen platform opendex.dj komen die ook altijd terecht.
3: Oké, okay, cool.
0: Maar Chris, a.k.a. Latouwers, muziek maken, dat zit er wel neig in bij u, hè, heb ik gemerkt.
3: Ja, het zal wel. Dat is altijd mijn liefde geweest.
0: Ja, en jij jamt vaak samen ook met de gasten van We Zien Wel, heb ik de indruk.
3: Klopt. Dat is eigenlijk het label waar ik op begonnen ben.
0: Ook met een paar gasten van onze radioshow reeds, zoals Dektro.
3: Klopt.
0: En Faber al platen Klopt. Gemaakt. En Klopt. MDC ook, denk ik. En Well C. Ik denk dat die hier allemaal ook de revue gepasseerd zijn ooit op een open dex.
3: Ja, absoluut.
0: Dus dat is heel fijn dat jij nu ook in het rijtje past. Zijn jij eigenlijk heel lang bezig met het DJ'en en het muziek maken dan?
3: Nee,
0: of,
3: muziek maken. Ik zat vroeger in bands, ik was drummer. Dus
0: drummer.
3: Ik heb altijd wel erin gezeten. En dan ben ik met mijn vriend zo elektronische muziek proberen maken, zo, maar daar waren we nog niet echt goed in.
0: Ja.
3: En dan zijn we met business begonnen en filmen, en dus ik heb dat laten liggen.
0: Ja.
3: Okay. Maar door COVID is alles veranderd. En
0: ja, het is dat.
3: Zijn we volledig voor de muziek.
0: Eigenlijk, je werd geforceerd om een beetje op je gat te zitten.
3: Ja.
0: En dat is moeilijk, dus heb je maar instrumenten gekocht.
3: Ja, het was geen film meer, dus ik dacht, we gaan dansen. Dus we gaan ooit nog eens dansen, dus voilà.
0: Ja, wel, ik vind dat we allemaal goed gegokt hebben tijdens corona. Ja, we gaan nog een keer dansen. Ik heb daar zelf ook nog een leuke anekdote over. Ik had mijn 30ste verjaardagsfeest gepland op 11 maart, terwijl ik eigenlijk op 3 januari verjaarde. Omdat ik met Gerald van de Charlatan een soort van spelletje had gedaan van wanneer gaat het terug lukken? En ik zei 11 maart. En de week ervoor mocht het. Ja. Dus dat was echt maf. 3 maart was de curfew gedaan eigenlijk. en dan mochten we weer buiten gaan en dansen. En de week erop mijn verjaardagsfeest. Dus dat was super grappig en super leuk. In ieder geval, jij produced met welke gear, als ik mag vragen?
3: Ableton, hè.
0: Ableton
3: is,
0: ja.
3: Is eigenlijk de basis, uiteraard.
0: Maar soms zie ik je ook wel prutsen in de studio, hè?
3: Ja, absoluut. Maar ik ben eigenlijk begonnen met samples.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk mijn ding. En er komen nu wel meer synthesizers bij.
0: Ja. Zalig, ja.
3: Maar als je wilt beginnen, kun je eigenlijk gewoon met een laptop tegenwoordig.
0: Nee, 100%. Dus
3: een goede headphone.
0: Ja.
3: Dat is belangrijk en ik ben vertrokken. Hè.
0: Ja.
3: Nu, maar meer en meer wil ik wel.
0: Ja.
3: Ik wil ook beginnen noten leren. En,
0: het is
3: tijd om eigenlijk een beetje muzikant te worden.
0: Ja, oké.
3: Okay. En je eigen samples te maken.
0: Natuurlijk. Ik vind als je al kunt zeggen dat je op een aantal platenreleases staat, dan.
3: Ja, dat is wel cool.
0: Dan is het vertrek al voorbij. Hè? Dus, dan zijn je al middenin je. Het
3: begint wel te lukken nu. Ik heb mijn jaartje een beetje opgesloten. En eindelijk, er zijn leuke releases nu die gaan komen. Die...
0: Ja. Ik was heel fan van uw single met Shugi, denk ik. Taxi Love.
3: Dat is niet mijn nummer. Ik was er ook wel fan van dat nummer, maar dat is niet door mij gemaakt.
0: Maar had je daar niet een remix van gedaan ook?
3: Nee.
0: Op het verdikken?
3: Nee, toch niet.
0: Ah, oké. Okay.
3: De laatste release was met Dektro. Die is wel goed ontvangen.
0: Ja. Die heb ik onlangs
3: Space Guitar en Acid.
0: Ja.
3: Ik ga meer en meer in de Acid gaan. Ik ben wel helemaal fan van Acid. Ik heb ook een paar leuke Acid schijfjes bij.
0: Zalig. Wauw. Ik heb er inderdaad een paar van u gehoord. En dat vond ik wel heel cool. Ik ben zelf ook heel fan omdat de producer Acid en Electro eigenlijk. Ja. Zo, als je daar een clash tussen vindt. Maar house music en zo. Alles rond de 130 bpm. Wat je eigenlijk het meeste naar aanleunt. Hoe zijn jullie daar eigenlijk mee in contact gekomen? Wat trekt u aan?
3: Dat is eigenlijk een heel goede vraag, want ik kon er vroeger niet naar luisteren, naar house music. Ik vond dat eigenlijk een rocker. Maar toch ben ik daar stilletjes in. Ik denk dat we allemaal uiteindelijk plooien we wel.
0: Ja.
3: En als we dan gaan dansen in de discotheek, denk ik, fuck, dat is eigenlijk wel echt nice dit.
0: En
3: voordat je het weet, ze rolde daarin.
0: Snap
3: als ik dat thuis opzet, dan zegt mijn mama, waarom moet dat altijd zo poenk, poenk, poenk? Ik zeg, ik weet het niet, ja. Dus je moet dat s'nachts om 3 uur proberen je eigen dat in te beelden in een zweterige club. En dan was ze van, misschien.
4: Dancing people are never wrong.
3: Haha, dat is
0: zalig.
3: En house muziek is de meest opkomende muziekstijl, dat zeggen ze nu toch allemaal. Dus.
0: Zeggen ze dat niet al heel lang wel?
3: Ze zeggen zoveel. Hè,
0: ze zeggen zoveel.
1: Het is ook nooit weg geweest, hè, denk ik.
3: Nee, absoluut niet. Het is, ik weet het niet goed wat er allemaal uit gebeuren is. Er gebeuren veel dingen. Het is nu even de harde techno die op ontkomen is, Maar we zijn altijd een beetje de tegen. De mannen die een beetje ouder zijn. En die zeggen,
0: Een beetje ouder, de jongetjes die willen snel naar die zweterige kelders.
3: Ja. En wij hebben eigenlijk misschien beter liever overdag in de zonnetje. House, deep
0: house. In ieder geval, we moeten dat vuurke doen overslaan, want de jongeren zijn wel onze toekomst.
3: Ja, kijk, ik ga dat proberen vandaag.
0: We gaan dat proberen. Hopende op heel veel jongere gasten en meisjes en vrouwen die hier luisteren vanavond. Ik ben benieuwd, Chris, welke plaatjes heb je mee dat benoemenswaardig zijn om echt...
3: Ik heb deze mee, die gaan we de eerste doen. Die heb ik van de week gekregen, was in Mexico nog.
0: Ja. Deze week. En hoe noemt hij voor de luisteraars?
3: Ah, wel, Matus en Aladis. Dat is de vinyl.
2: Die heb ik van... een lekkere schijf.
3: Ja.
0: Jij kent die.
2: Ik heb die ook al gedraaid op vinyl.
3: José Noventa, de enige echte José
0: van
3: Noventa.
0: Van José, ja.
3: Heeft die aan mij geschonken. We zijn aan een...
0: Amai.
3: We hebben een nieuwe bar die we aan het opstarten zijn, vinyl bar.
0: Oké.
3: Okay. Het cadeautje van José. Hè.
0: Is dat ook in samenwerking met de Record Club?
3: Ja.
0: Ik heb trouwens dezelfde trui.
3: Ah, ja. Shout out to the Record Club.
0: Ja, Thomas van de Record Club, als je aan het luisteren bent, we love you.
3: Of course, ze zijn aan het luisteren. En ik denk, zaterdag doen zij ook een vinyl fair, dus je kunt daar plaatjes komen.
0: Ja, eigenlijk vanaf de middag al. Hè. Ja. Super cool. Kijk, we kijken er allemaal naar uit om hier wat plaatjes van u te horen, Chris. En heb jij een prachtig codewoord voor ons? Want de eerste twee mensen die dit codewoord herhalen onder de post van uw radioshow op onze Instagram, namelijk Opendex DJ, die gaan een duo-ticket elk winnen voor Curfew.
3: Het magische codewoord is Manny Bella, dus in één woord.
0: Manny Bella in één woord. Als je dit commentaart onder onze post, dan win je misschien wel een duo-ticket voor Curfew. En we gaan het hierbij laten, want het is tijd voor Late Hours live op Opendex Radio, hier bij Urgent FM. En in the house, we Let's trust.
4: Did you sound?
0: Yes. In house, we trust. Laat hem rollen.

known, the people that I know that have taken acid, we can

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Amai.
0: Wat top. Een lekkere schijvenwereld.
2: Yep, yep, yep.
1: Yes, yes, dat beloofd voor deze week, zaterdag, ja, op Curfew, ja. Festival.
2: Ik hoop voor de mensen dat ze eigenlijk thuis aan het luisteren waren op een dikke soundsystem, want dat hoort daar ook wel bij.
1: Ja,
2: ik denk dat Curfew daar ook wel op voorzien zal zijn, terug zoals vorig jaar. Jij kijkt er ook wel naar uit, Chris, zeker?
3: Dat zal wel zijn. We gaan de tweede stage afsluiten. Ik en Mervyn
2: De tweede
3: J.
2: stage. Oké, okay, en vertel eens, weet jij hoe dat die stages...
3: Ik weet alleen dat de soundsystem niet normaal gaat zijn.
2: De soundsystem gaat niet normaal zijn.
3: Ik heb het al gezien.
2: Okay.
3: Het gaat nog beter zijn dan vorig jaar.
2: Ja, ja, ja. Echt, zalig. En rond welk uur is uw set?
3: Goeie vraag. Tot hoe lang is het? Tot 11 uur?
2: Ja, ik denk het.
3: Ja, ja, dus ja. Van 9 tot 11. Ja. Ah, ja. Allemaal naar de tweede zaal, want Ian Pooley, dat is een slechte DJ, dat weet iedereen.
2: Even wat love voor de scene, right. Zegt.
3: Nee, je moet eigenlijk naar Ian Pooley, maar
2: ja, ja, ja.
3: Sommige mensen gaan, gaan ons nodig hebben waarschijnlijk.
2: En de Records Club gaat er uiteraard ook zijn vanaf de middag al. Dus iedereen afkomen, geblazen.
0: We zien wel
2: weet je nog het secret word?
3: Mijn berichtje sturen of wat was
2: het? Manny bellen.
1: Manny bellen.
2: Manny bellen op de Instagram post. En wie weet win je wel een deal ticket. Nu hebben we natuurlijk ook nog andere feestjes te doen van het weekend. Ik kijk naar jullie guys.
0: Ja, de zeker Paco. Ook in oog gehouden op de afterhours van Curfew. Dat gaat plaatsvinden in Funke vanaf 11 uur. En dan ook een persoonlijke favoriet in Funke. Deze vrijdag, Auto Currents. Met de DJ's of vinyl DJ's Turata, Jentel en Loan. Zeker ook uitchecken, guys. En dan hebben we natuurlijk ook ons event, waar ik volledig op sta te wachten en sta te popelen om de DJ's ook te kunnen zien. Dat is OpenX samen met Kamerad Collectief in de Gruutbrouwerij, de Stadsbrouwerij, deze zondag.
1: Oké, okay, cool. En wie staat er daar allemaal op de line-up?
0: Dat is van Kamerad zelf hebben we Jeno Chess, Donna, Senja, Jelle en Zephyr. En dan hebben we ook nog onze verkozen OpenDex DJ's. Dat zal zijn Elina, niemand minder dan Slot, Lucas en Biba, Wietse Biba.
2: Ja. Elina is, het is Eline, met een Y, ja. En een N op het einde. .fm op Instagram onder andere. Yes. En Slot.waf en dan Wietse Biba. Super fijn dat we die gasten.
0: Inderdaad.
2: En gasten daar ook eens gaan leren kennen. We kijken er ook heel hard naar uit.
1: Oké, okay, en ik denk dat we dan stilletjes aan moeten overgaan naar Alt-F4. Yes. Volgende week ga ik hosten de komende weken samen met Paco, want Sander is er even tussenuit voor naar Waking Life.
2: We gaan naar Waking Life. Andere... Hopelijk ook met de Chris hier.
3: Ja, voilà. ik ben erbij.
2: Ah, uit.
3: We zijn erbij.
0: Genieten. Merci om te luisteren.
2: Enjoy.
1: Geniet van Alt-F4.
4: Open. Open. Air.
2: Ja. Ah, hebben wij Fonkel vermeld? Ah, fuck.
5: Nee,
2: we hebben
5: echt niet.
2: Ja, dat is ook. Kunnen
5: iedereen in
2: de spotlight zetten? Nee. Met wel het.

la terre. C'est pourquoi je vous l'ai dit.

Welcome back, Mr. Philip.

0: Positive. You are too nice to be real. Too nice.
1: Oh, I bet you.

Digital shit.

stay away from your shadow.

condemned to go on staring into space.

see it from